mwamaze kumvinda nzi kiganiro ni Saturday morning gire kuri no munsi twashimye yuko tubaha kanya kugira ngo umugerageze kwisabira uturirimbo mwakunze cyangwa mukunda twabutwa none cyangwa utwakera twabutwa ne wacu cyangwa twumva mahanga aho murarangamiza ni kuri 38 37 86 mwifurizanye weekend nziza hanyuma nabugere ku munsi wa gatandatu abantu batandatu cyo bifuriza